0: gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Someone tells you there's no other form of life.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en...

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanuit Bisbergen, ondernemersvereniging, wordt al 2 jaar gewerkt aan een aantrekkelijk en sfeervol centrum voor bewoners en bezoekers. Zij zorgen voor onder andere de mooie sfeerverlichting in de winter, deelname aan lichtjesavond in de zomer en andere evenementen. Ook wordt dit jaar extra bloemen geplaatst om de mooie uitstraling van het centrum nog meer te versterken. Verder is gewerkt aan een nieuwe huisstijl, waaronder het logo voor Bergen. De eerste zichtbare uitingen daarvan zijn de nieuwe vlaggen, die inmiddels op de plein hangen. Het doel van de nieuwe huisstijl is Bergen op een mooie manier op de kaart zetten.

0: kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten vast op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de reuzenpandasingel in Irugewaard. Een scooterrijder had tijdens het rijden de stoeprand geraakt, verloor de macht over het stuur en botste daarna tegen een auto die net langs reed. De scooterrijder raakte bij het ongeval niet gewond, maar is ter plaatse wel gecontroleerd en behandeld door ambulancepersoneel. Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer werkt aan de lokale verdieping van het Uitgeestermeer en de verbetering van de zwemwaterkwaliteit bij Oeverpark Dorregeest bij Uitgeest. Daar wordt een damwand aangelegd rond de nieuwe zwembaai aan het strand van het Oeverpark. De voorziening moet voor betere afscherming en doorstroming van water gaan zorgen. De ingreep zorgt voor zowel de natuurdoelen als voor een veilige zwemvoorziening. De gemeente Dijk en Waard heeft een Oekraïner definitief de toegang tot opvanglocatie Transferium ontzegd. De man zou zich herhaaldelijk hebben misdragen. De problemen bestaan al sinds het voorjaar van 2025. Onder invloed van drank en drugs vertoonde de man agressief gedrag. Beveiligers hebben vastgesteld dat hij zich wel 25 keer misdroeg tegenover andere bewoners van de opvang. Het gezin van de man mag wel in de opvanglocatie blijven. De politie heeft in een uur tijd 16 mensen beboet voor het gebruik van hun telefoon tijdens het rijden. Dat gebeurde maandagochtend op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Bellen of appen achter het stuur is gevaarlijk rijgedrag en dus controleert de politie hier streng op. In maart werd op dezelfde plek ook al een controle uitgevoerd. De boete voor telefoongebruik tijdens het rijden bedraagt €440. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Radio 80, uitgaansagenda.
2: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Herengewaard aan de Westdijk 2 in Herengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: in je zetpraktijk de Eugenie van de Veen. Dag Eugenie.
1: Hoi.
0: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè? Je onderneming eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat doe je nog steeds.
1: Ja.
0: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
1: Ja.
0: En Shalita, hè? Dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
1: Dat klopt.
0: Ja. En ben je leidinggevende geworden?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita.
0: Ja.
1: En Chulita is eigenlijk altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken met authentieke gerechten. En ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
0: Ja. Kom een keer langs,
1: ja.
0: Sowieso. En mocht je minder te been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte, beugels bij de toilet. Dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Je kan, je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift.
0: Ja.
1: En kan je weer aan tafel.
0: Ja, dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
1: Nee, inderdaad.
0: Om niet te komen. En inderdaad, de hapjes zijn heerlijk, moet ik zeggen. En het is allemaal niet gelukkig al te groot, hè?
1: Nee, nou, het concept is als volgt ook. Wij hebben een kaart waaronder ook grillgerechten staan. We zijn gespecialiseerd in taco's. En het concept is shared dining. En mensen kennen dan wel bijvoorbeeld tapas van de Spaanse restauranten.
0: Ja.
1: Maar bij ons werkt het iets anders. Onze gerechten zijn zo opgebouwd dat je ze makkelijk kunt delen. Dus bijvoorbeeld als je taco's bestelt, dat zitten drie op een rij, worden die geserveerd. Eén voor jezelf, twee om te delen. Als je een quesadilla bestelt die lekker gevuld is met chicken tinga of een beef, nou ook hartstikke lekker, is die ook al opgedeeld. En vervolgens als je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. En zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
0: Ja, leuk.
1: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt. En zegt van nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's en ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
0: Ja,
1: en zo leer je dus meerdere smaken kennen.
0: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
1: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes, dat zijn bij ons dan Tijuana fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
0: Ja.
1: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de taco's zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En weet je, vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
0: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening mee houden.
1: Ja, zeker kunnen we rekening mee houden,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Mooi. En je zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè, onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
1: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
0: dat is wel een opsteker, toch?
1: Dat is zeker een opsteker. Ja, en vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten.
0: Ja.
1: En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
0: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen, dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
1: Nou ja, zeker.
0: Ja.
1: Dat is het ook.
0: Ja.
1: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus ja, en we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
0: Ja, nou.
1: Natuurlijk in Mexicaanse stijl.
0: Ja, Leuk.
1: En dat kan je vinden op onze website van Julita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
0: Ja, Julita en Kans Oog. En ja. Dan vind je hem ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
1: Zeker.
0: Ja, leuk. En nou, wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we in het verleden nog al over gehad, toen je net er redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan bij de mensen?
1: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En ja, alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij, ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je een heel verlichting in het hele lijf. Ja. En ook weer ruimte in je hoofd.
0: En juist ook in deze roerige tijden, denk ik, dat het nog belangrijker is.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
0: Ja.
1: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En ja, de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
0: En het is niet zomaar een voetenbadje.
1: Nee, het is niet zomaar een voetenbad. De aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water. Waarbij ik de voeten en de benen ook scrub. En al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie. Een voetmassage. Of een spa-pedicure.
0: Spa-pedicure?
1: Ja. Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En dat is vaak een heel erg ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En ja, we staan er de hele dag op.
0: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
1: Nou, dus in principe wel.
0: Om van A naar B te kunnen. Dus,
1: ja. En wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips. We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken door vertraging in het leven, wat je dan eigenlijk in 3 keer achter elkaar leert. En dat gaat toepassen in je dagelijks leven, dat dat gewoon enorm helpend is om jezelf weer tot rust te brengen. Want eigenlijk mogen we dat weer opnieuw gaan leren en gaan toepassen in ons leven.
0: Alles gaat snel tegenwoordig en haastig. En sommige mensen kunnen dan moeilijk de rust weer vinden om weer verder te kunnen. Dus dan is dit een hele mooie optie, zou een mooie optie kunnen zijn.
1: Ja, zeker. Kijk, en ik zeg altijd, met mijn werk wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
0: Ja.
1: Bij de Mexicaan. Vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de Hartelijke Voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. Hè, dat duidelijk is. Want dat is,
0: je bent alleen leidinggevende.
1: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen. Ja, er is al zoveel last in ons leven.
0: Ja.
1: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
0: Ja. Bij de Hartelijke Voet op je website kunnen we ook alles vinden. Hè?
1: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp is ook helemaal prima. En als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
0: te geven.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Eugenie.
1: Ja, hey, en dankjewel, Lisette, dat ik hier bij je mag zijn.
0: Ja,
1: en,
0: graag gedaan.
1: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
0: Ik kom helemaal gezellig. Het lijkt me gezellig.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, hè.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en... Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
3: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final.
2: But... won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
3: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final... for the first time for 20 years.
2: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt...

ocean eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound.

like you'll never know. Lead me away, come inside, see my mind.

0: Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom Baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Hey, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buitenuit en tegen je zei, hè, van ik zit er ook gelijk in. En hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu. Hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantjeboeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen, wat ik gedaan heb. Is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren. Maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jongere lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, saai, of een beetje dat opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat kun je niet, dat moet je ook in stand houden.
0: Nee, ja, dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Ja, kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol licht en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaas tijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen pieten aan touwen, gingen op en neer. En op een troon in een hoekje zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten en zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. Steeds

0: verhaal uitvoert.
1: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
0: Ja.
1: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na, ja, na december eigenlijk uitkomt, hè? Heb je dat bewust gedaan?
0: Ja. Nou ja, de uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
1: Ja. In deze donkere dagen.
0: Ja, in de donkere dagen. Ja. Zoals we het noemen. Ja.
1: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
0: Ja, ik zit nu... zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
1: Wauw.
0: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
1: Rond deze tijd, dan moet 100 uitkomen.
0: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
1: Ja, dat wordt gedacht.
0: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, goed, Abby heeft daar toen 70 van geschreven.
1: Ja.
0: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik er 30 geschreven heb. Bizar.
1: Ja, en het leeft ook zo, hè?
0: Het leeft enorm.
1: Ja.
0: Het is groter.
1: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
0: Ja, zeker is merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug, dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En baantje is een merk, dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
1: Ja, en supernieuws natuurlijk dat we straks er op tv kunnen genieten als het goed is.
0: Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee. Maar dan gaat de uitzendvrij praten met de producent. En die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar heb ik verder niks mee te maken. Dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken. Zelf verhalen te maken.
1: Okay.
0: We gaan het zien.
1: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
0: We zijn wel benieuwd.
1: Ja.
0: En ik denk ook, want kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. Omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
1: Ja, maar nou, we kunnen het nog steeds zien op Videoland. Hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
0: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
1: Ja.
0: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
1: Ja.
0: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten... niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken met iets vertrouwds. Bijvoorbeeld baantje.
1: Ja, zoals
0: of
1: vroeger.
0: Vrouwen, of zoals vroeger. Ja.
1: Zoals vroeger.
0: Dat geeft een beetje...
1: Op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
0: Vrijdagavond 8:30. Ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat het baantje kwam. Ja.
1: Ja.
0: De hele families keken altijd. Ja.
1: Wij gingen er ook echt voor zitten, hoor, vroeger altijd.
0: Ja. We gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisabeth pakt uit, Peter Reumer.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file in Noord-Holland op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp. De vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de reuzenpandasingel in Irugewaard. Een scooterrijder had tijdens het rijden de stoeprand geraakt, verloor de macht over het stuur en botste daarna tegen een auto die net langs reed. De scooterrijder raakte bij het ongeval niet gewond, maar is ter plaatse wel gecontroleerd en behandeld door ambulancepersoneel. De grootschalige binnenstedelijke uitbreiding van Alkmaar met ongeveer 15.000 woningen, werkplekken en voorzieningen wordt een steeds complexer project. Dat komt door versnipperend grondeigendom, bedrijfsverplaatsing en discussie over parkeren, mobiliteit en kosten. Vooral de beperkte elektriciteitscapaciteit bemoeilijkt de benodigde bedrijfsverplaatsingen. In totaal gaat het om een investering van naar schatting 4 tot 5 miljard euro. Het evenement Kaaskoppenstad in Alkmaar komt 10.000 euro tekort voor de editie van 6 en 7 juni. Eerder was het gat nog 20.000 euro, maar de helft is inmiddels gedekt door een gulle sponsor. Door stijgende kosten voor onder meer veiligheid en opbouw is extra steun nodig. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om bij te dragen. Het evenement gaat hoe dan ook door. Kono, kaasmakers uit Midden-Beemster, producent van Beemsterkaas, neemt boterbedrijf van de koe over. Met de overname wil Kono zijn positie in het hogere botersegment versterken. Het merk van de koe blijft bestaan en ook lopende afspraken met klanten en leveranciers blijven ongewijzigd. Oprichter Roel Kramer blijft betrokken bij het bedrijf. Volgens Kono biedt de overname kansen om het premium botermerk verder te laten groeien. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaatsagenda.
1: In Egmond aan de Hoef vindt van 19 tot en met 31 mei... een unieke locatietheatervoorstelling plaats... op de ruïnes van het kasteel van Egmond en zelfs op het water. Dit spektakel, dat onderdeel uitmaakt van de karavaan... is een bijzondere bewerking van drie meesterwerken van Joost van Vondel... namelijk de Adam in Ballingschap, Lucifer en Gijsbrecht van Amstel.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het gemeentehuis en onze milieustraten zijn gesloten tijdens de feestdagen. We zijn die dagen alleen telefonisch bereikbaar. Het gemeentehuis, inclusief balies en recepties en onze milieustraten zijn gesloten op de volgende feestdagen. Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag, donderdag 14 mei Hemelvaartsdag en maandag 25 mei Tweede Pinksterdag. Ook de milieustraten in de buurtgemeente Uitgeest, Castricum en Meneilo zijn op die dagen dicht. We zijn alleen telefonisch bereikbaar. Op deze dagen is er geen inloopspreekuur van het sociaal team.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In het leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
5: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. In een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
4: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek, staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
6: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
4: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: This is mine! Get off! No way! Hey!
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Op dinsdag 20 mei organiseerden de buurtsportcoaches van de gemeente uit Geest, Castricum, Heemskerk, Bergh en Heiloo gezamenlijk een bijzondere fietstocht in het kader van de landelijke doortrapweken. Tijdens dit zogeheten cultuurrondje combineren deelnemers beweging met het ontdekken van historisch erfgoed in de regio. Inschrijven kan via www.actiefinbergen.nl.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files in Noord-Holland, maar op de N235 van Purmerend naar Amsterdam sta je tussen Purmerend Zuid en Watergang 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Dinsdagmiddag werd de brandweer van Castricum opgeroepen voor een woningbrand aan de Weberstraat. Omdat de brand mogelijk was doorgeslagen vanuit de keuken naar het inpandige ventilatiesysteem, werd ook een hoogwerker opgeroepen. Bij de woning was een tijdje rook zichtbaar die vanaf de eerste etage en de zolder leek te komen. Er is niemand gewond geraakt. Wat er precies in brand heeft gestaan, wordt nog onderzocht. Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer werkt aan de lokale verdieping van het Uitgeestermeer en de verbetering van de zwemwaterkwaliteit bij Oeverpark Dorregeest bij Uitgeest. Daar wordt een damwand aangelegd rond de nieuwe zwembaai aan het strand van het Oeverpark. De voorziening moet voor betere afscherming en doorstroming van water gaan zorgen. De ingreep zorgt voor zowel de natuurdoelen als voor een veilige zwemvoorziening. Omwonenden van poppodium Victorie in Alkmaar hebben bezwaar gemaakt tegen geplande dakconcerten. Het gaat om 10 avondactiviteiten. Volgens bewoners zorgden eerdere optredens op het dak voor veel geluidsoverlast en werden geluidsnormen niet nageleefd. De indiener van het bezwaar wil dit intrekken als de gemeente toezegt de geluidsregels voortaan strikt te controleren en te handhaven. Dijkenwaard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijkenwaard zelf polshoog te nemen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mijn laatste rustplaats vind je op een ereveld in Bergen op veld 1, rij E, nummer 23. Met op de grafsteen mijn naam, Peter Kouwen. Wie was Peter Kouwen? Een goede vraag. Wie was ik eigenlijk? Ik was best een serieuze jongen. In het boekje Geef ze een gezicht geeft Yvonne Bos Eijsen jonge jongens een gezicht en als het ware een stem. Op de algemene begraafplaats in Bergen vind je het indrukwekkende veld met de identieke grafstenen voor heel veel jonge jongens.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
4: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
3: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
5: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
3: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland op de A10 bij Amsterdam. Voor de Koentunnel op de Ring Noord heb je een kleine 10 minuten oponthoud. En ook bij Amsterdam Slotervaart op de A10 rijdt het langzaam. En daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zelfstandig wonende ouderen tussen de 70 en de 100 jaar in Egmond aan Zee krijgen binnenkort een camera in handen. Een nieuw fotoproject van fotograaf Caro Bonink maakt hen zichtbaar door hun eigen fotografie en verbindt hen met buurtgenoten. Ook jongere inwoners kunnen meedoen als fotomaatje.

0: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Dinsdagmiddag werd de brandweer van Castricum opgeroepen voor een woningbrand aan de Weberstraat. Omdat de brand mogelijk was doorgeslagen vanuit de keuken naar het inpandige ventilatiesysteem, werd ook een hoogwerker opgeroepen. Bij de woning was een tijdje rook zichtbaar die vanaf de eerste etage en de zolder leek te komen. Er is niemand gewond geraakt. Wat er precies in brand heeft gestaan, wordt nog onderzocht. Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeerstermeer werkt aan de lokale verdieping van het Uitgeerstermeer en de verbetering van de zwemwaterkwaliteit bij Oeverpark Dorregeest bij Uitgeest. Daar wordt een damwand aangelegd rond de nieuwe zwembaai aan het strand van het Oeverpark. De voorziening moet voor betere afscherming en doorstroming van water gaan zorgen. De ingreep zorgt voor zowel de natuurdoelen als voor een veilige zwemvoorziening. De gemeente Dijkenwaard heeft een Oekraïner definitief de toegang tot opvanglocatie Transferium ontzegd. De man zou zich herhaaldelijk hebben misdragen. De problemen bestaan al sinds het voorjaar van 2025. Onder invloed van drank en drugs vertoonde de man agressief gedrag. Beveiligers hebben vastgesteld dat hij zich wel 25 keer misdroeg tegenover andere bewoners van de opvang. Het gezin van de man mag wel in de opvanglocatie blijven. De politie heeft in een uur tijd 16 mensen beboet voor het gebruik van hun telefoon tijdens het rijden. Dat gebeurde maandagochtend op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Bellen of appen achter het stuur is gevaarlijk rijgedrag en dus controleert de politie hier streng op. In maart werd op dezelfde plek ook al een controle uitgevoerd. De boete voor telefoongebruik tijdens het rijden bedraagt €440. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Strandpaviljoen De Zilvermeeuw staat stil bij een bijzonder moment. Wat in 1960 begon als een kleine campingwinkel, groeide 6 jaar later uit tot een vertrouwde paviljoen aan zee waar generaties samenkomen. Nu bestaat het paviljoen 60 jaar. Een bijzonder jubileum voor het familiebedrijf uit Egmond aan Zee.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers. Je vindt Popeye Velvet Music aan de Boterstraat in Alkmaar. Minder tijd? Dan sturen we het graag naar je toe. En zoek je iets speciaals? Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Not going for that no more, 'cause we realize two things that you aren't doing.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Heimwee naar Egmond. Wie heeft dat niet? Naast altijd verlangen om weer in de drie Egmonden te vertoeven. Bij de abdij, in een slotkwartier of aan zee met de straatjes en cafés. Egmondse Karla Kager werkte lang aan het boek Heimwee naar Egmond.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Base. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands. Interviews met de bandleden. Of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleijmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hondenbezitters in recreatiegebied Geestrum-Ambacht krijgen een beloning als ze hun hond aandeinen. BOA's delen gratis bonnen uit voor hondenwasstraat om mensen op een positieve manier te BOA's delen gratis bonnen uit voor een hondenwasstraat om mensen op een positieve manier te bewegen om zich aan de regels te houden. Sinds april geldt weer een aanlijnplicht in het Geestrum-Ambacht. Het recreatieschap laat weten dat steeds meer baasjes hun hond aan de lijn houden en dat het aantal overtredingen afneemt. Vrijwilligers van de Rommelmarkt op de Ontmoetingskerk in Irugewaard krijgen hun parkeerboetes niet kwijtgescholden. Tijdens de jaarlijkse markt werden 9 bekeuringen uitgedeeld voor fout parkeren. Volgens de gemeente stonden auto's op de stoep en in het groen. Vrijwilligers vinden de bekeuringen onbegrijpelijk, omdat de markt geld inzamelt voor goede doelen. De gemeente benadrukt dat de parkeerregels ook tijdens evenementen gelden. Dinsdagmiddag werd de brandweer van Castricum opgeroepen voor een woningbrand aan de Weberstraat. Omdat de brand mogelijk was doorgeslagen vanuit de keuken naar het inpandige ventilatiesysteem, werd ook een hoogwerker opgeroepen. Bij de woning was een tijdje rook zichtbaar die vanaf de eerste etage en de zolder leek te komen. Er is niemand gewond geraakt. Wat er precies in brand heeft gestaan, wordt nog onderzocht. Omwonenden van poppodium Victorie in Alkmaar hebben bezwaar gemaakt tegen geplande dakconcerten. Het gaat om 10 avondactiviteiten. Volgens bewoners zorgden eerdere optredens op het dak voor veel geluidsoverlast en werden geluidsnormen niet nageleefd. De indiener van het bezwaar wil dit intrekken als de gemeente toezegt de geluidsregels voortaan strikt te controleren en te handhaven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na 10 jaar restaureren met een groep van circa 10 vrijwilligers en de steun van diverse bedrijven en particulieren is de stofzuiger, een bus van het merk GMC uit 1947, als nieuw uit de loods vandaan gekomen.
2: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De zeldzame witsnuitdolfijn die zondag aanspoelde in Egmond aan Zee heeft de eerste nacht in de opvang overleefd. Dat meldt SOS Dolfijn. Het dier heeft de naam Albi gekregen en wordt dag en nacht verzorgd in de opvang in Annapolona. Hoe het met het dolfijn afloopt is nog niet helemaal duidelijk. Onderzoekers weten nog niet waarom het dier strandde. De komende dagen wordt gekeken of Albi ziek is en of hij sterk genoeg is om verder te herstellen. Dinsdagavond is aan de Klarengoedweg in Noord-Schouwoude een auto in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur wel onder controle. Maar de auto brandde toch helemaal uit. Men moet als verloren worden beschouwd. Niemand raakte gewond bij de brand. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Een bergingsbedrijf heeft het wrak na onderzoek weggehaald. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de reuzenpandasingel in Irugewaard. Een scooterrijder had tijdens het rijden de stoeprand geraakt, verloor de macht over het stuur en botste daarna tegen een auto die net langs reed. De scooterrijder raakte bij het ongeval niet gewond, maar is ter plaatse wel gecontroleerd en behandeld door ambulancepersoneel. Kono, kaasmakers uit Midden-Beemster, producent van Beemsterkaas, neemt boterbedrijf van de koe over. Met de overname wil Kono zijn positie in het hogere botersegment versterken. Het merk van de koe blijft bestaan en ook lopende afspraken met klanten en leveranciers blijven ongewijzigd. Oprichter Roel Kramer blijft betrokken bij het bedrijf. Volgens Kono biedt de overname kansen om het premium botermerk verder te laten groeien. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Cyclomedia maakt van begin mei tot eind juni nieuwe panoramafoto's in de gemeente Bergen. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto's vanaf de openbare weg. Cyclomedia heeft in deze periode toestemming voor het rijden op voetpaden, fietspaden en voetgangersgebied.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: This is mine! Get off! No way! Hey!
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Op dinsdag 20 mei organiseerden de buurtsportcoaches van de gemeente uit Geest, Castricum, Heemskerk, Berg en Heilo gezamenlijk een bijzondere fietstocht in het kader van de landelijke doortrapweken. Tijdens dit zogeheten cultuurrondje combineren deelnemers beweging met het ontdekken van historisch erfgoed in de regio. Inschrijven kan via www.actiefinbergen.nl.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuwsbureau.

0: Als oudere is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: is het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De zeldzame witsnuitdolfijn die zondag aanspoelde in Egmond aan Zee heeft de eerste nacht in de opvang overleefd. Dat meldt SOS Dolfijn. Het dier heeft de naam Albi gekregen en wordt dag en nacht verzorgd in de opvang in Annapolona. Hoe het met het dolfijn afloopt is nog niet helemaal duidelijk. Onderzoekers weten nog niet waarom het dier strandde. De komende dagen wordt gekeken of Albi ziek is en of hij sterk genoeg is om verder te herstellen. Dinsdagavond is aan de Klarengoedweg in Noord-Schouwoude een auto in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur wel onder controle. Maar de auto brandde toch helemaal uit. Men moet als verloren worden beschouwd. Niemand raakte gewond bij de brand. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Een bergingsbedrijf heeft het wrak na onderzoek weggehaald. De grootschalige binnenstedelijke uitbreiding van Alkmaar met ongeveer 15.000 woningen, werkplekken en voorzieningen wordt een steeds complexer project. Dat komt door versnipperend grondeigendom, bedrijfsverplaatsingen en discussie over parkeren, mobiliteit en kosten. Vooral de beperkte elektriciteitscapaciteit bemoeilijkt de benodigde bedrijfsverplaatsingen. In totaal gaat het om een investering van naar schatting 4 tot 5 miljard euro. Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer werkt aan de lokale verdieping van het Uitgeestermeer en de verbetering van de zwemwaterkwaliteit bij Oeverpark Dorregeest bij Uitgeest. Daar wordt een damwand aangelegd rond de nieuwe zwembaai aan het strand van het Oeverpark. De voorziening moet voor betere afscherming en doorstroming van water gaan zorgen. De ingreep zorgt voor zowel de natuurdoelen als voor een veilige zwemvoorziening. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Let's go.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na 10 jaar restaureren met een groep van circa 10 vrijwilligers en de steun van diverse bedrijven en particulieren is de stofzuiger, een bus van het merk GMC uit 1947, als nieuw uit de loods vandaan gekomen.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om één patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. Twee van de drie hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hondenbezitters in recreatiegebied Geestrum-Ambacht krijgen een beloning als ze hun hond aandijnen. BOA's delen gratis bonnen uit voor hondenwasstraat om mensen op een positieve manier te BOA's delen gratis bonnen uit voor een hondenwasstraat om mensen op een positieve manier te bewegen om zich aan de regels te houden. Sinds april geldt weer een aanlijnplicht in het Geestrum-Ambacht. Het recreatieschap laat weten dat steeds meer baasjes hun hond aan de lijn houden en dat het aantal overtredingen afneemt. Vrijwilligers van de Rommelmarkt op de Ontmoetingskerk in Irugewaard krijgen hun parkeerboetes niet kwijtgescholden. Tijdens de jaarlijkse markt werden 9 bekeuringen uitgedeeld voor fout parkeren. Volgens de gemeente stonden auto's op de stoep en in het groen. Vrijwilligers vinden de bekeuringen onbegrijpelijk, omdat de markt geld inzamelt voor goede doelen. De gemeente benadrukt dat de parkeerregels ook tijdens evenementen gelden. Dinsdagmiddag werd de brandweer van Castricum opgeroepen voor een woningbrand aan de Weberstraat. Omdat de brand mogelijk was doorgeslagen vanuit de keuken naar het inpandige ventilatiesysteem, werd ook een hoogwerker opgeroepen. Bij de woning was een tijdje rook zichtbaar die vanaf de eerste etage en de zolder leek te komen. Er is niemand gewond geraakt. Wat er precies in brand heeft gestaan, wordt nog onderzocht. Omwonenden van poppodium Victorie in Alkmaar hebben bezwaar gemaakt tegen geplande dakconcerten. Het gaat om 10 avondactiviteiten. Volgens bewoners zorgden eerdere optredens op het dak voor veel geluidsoverlast en werden geluidsnormen niet nageleefd. De indiener van het bezwaar wil dit intrekken als de gemeente toezegt de geluidsregels voortaan strikt te controleren en te handhaven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Heimwee naar Egmond. Wie heeft dat niet? Naast altijd verlangen om weer in de drie Egmonden te vertoeven. Bij de Abdij, in een slotkwartier of aan zee met de straatjes en cafés. Egmondse Karla Kager werkte lang aan het boek Heimwee naar Egmond.

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïense president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanuit Bisbergen, ondernemersvereniging, wordt al 2 jaar gewerkt aan een aantrekkelijk en sfeervol centrum voor bewoners en bezoekers. Zij zorgen voor onder andere de mooie sfeerverlichting in de winter, deelname aan lichtjesavond in de zomer en andere evenementen. Ook wordt dit jaar extra bloemen geplaatst om de mooie uitstraling van het centrum nog meer te versterken. Verder is gewerkt aan een nieuwe huisstijl, waaronder het logo voor Bergen. De eerste zichtbare uitingen daarvan zijn de nieuwe vlaggen, die inmiddels op de plein hangen. Het doel van de nieuwe huisstijl is Bergen op een mooie manier op de kaart zetten.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De zeldzame witsnuitdolfijn die zondag aanspoelde in Egmond aan Zee heeft de eerste nacht in de opvang overleefd. Dat meldt SOS Dolfijn. Het dier heeft de naam Albi gekregen en wordt dag en nacht verzorgd in de opvang in Annapolona. Hoe het met het dolfijn afloopt is nog niet helemaal duidelijk. Onderzoekers weten nog niet waarom het dier strandde. De komende dagen wordt gekeken of Albi ziek is en of hij sterk genoeg is om verder te herstellen. Dinsdagavond is aan de Klarengoedweg in Noord-Schouwoude een auto in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur wel onder controle. Maar de auto brandde toch helemaal uit. Men moet als verloren worden beschouwd. Niemand raakte gewond bij de brand. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Een bergingsbedrijf heeft het wrak na onderzoek weggehaald. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de Reuzenpanda-singel in Irugewaard. Een scooterrijder had tijdens het rijden de stoeprand geraakt, verloor de macht over het stuur en botste daarna tegen een auto die net langs reed. De scooterrijder raakte bij het ongeval niet gewond, maar is ter plaatse wel gecontroleerd en behandeld door ambulancepersoneel. Kono, kaasmakers uit Midden-Beemster, producent van Beemsterkaas, neemt boterbedrijf Van de Koe over. Met de overname wil Kono zijn positie in het hogere botersegment versterken. Het merk Van de Koe blijft bestaan en ook lopende afspraken met klanten en leveranciers blijven ongewijzigd. Oprichter Roel Kramer blijft betrokken bij het bedrijf. Volgens Kono biedt de overname kansen om het premium botermerk verder te laten groeien. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. Twee evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean Wide, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het gemeentehuis en onze milieustraten zijn gesloten tijdens de feestdagen. We zijn die dagen alleen telefonisch bereikbaar. Het gemeentehuis, inclusief balies en recepties en onze milieustraten zijn gesloten op de volgende feestdagen. Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag, donderdag 14 mei Hemelvaartsdag en maandag 25 mei Tweede Pinksterdag. Ook de milieustraten in de buurtgemeente Uitgeest, Castricum en Meneilo zijn op die dagen dicht. We zijn alleen telefonisch bereikbaar. Op deze dagen is er geen inloopspreekuur van het sociaal team.

0: ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker.

0: 80. En toen werd het stil op de radio. Apart.
1: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Noord 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Eerugewaard zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde woensdagmiddag rond 1:30 op de Van Veenweg. Op een oversteekplaats botste de auto op de scooter. Door de klap raakte de scooter zwaar beschadigd. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet ernstig gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie heeft dinsdagnacht 5 mensen aangehouden die worden verdacht van een inbraak in een bedrijfspand in Schorreldam. 2 inbrekers werden dinsdagavond al op heterdaad betrapt, maar 3 mannen vluchten weg. Ze werden opgespoord dankzij de drone van de politie en een politiehelikopter. Bij de aanhouding werd een politiehond ingezet. 1 verdachte raakte daarbij gewond. De 5 verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De zeldzame witsnuitdolfijn die zondag aanspoelde in Egmond aan Zee heeft de eerste nacht in de opvang overleefd. Dat meldt SO.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zelfstandig wonende ouderen tussen de 70 en de 100 jaar in Egmond aan Zee krijgen binnenkort een camera in handen. Een nieuw fotoproject van fotograaf Caro Bonink maakt hen zichtbaar door hun eigen fotografie en verbindt hen met buurtgenoten. Ook jongere inwoners kunnen meedoen als fotomaatje.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

begin jaren 80, of eind jaren 80 moet ik zeggen. Don't Dream It's Over. Hier in de Good Afternoon Show om 7 minuten over 4. We zijn tot 6 uur bij je om jouw werkdag prettig af te sluiten. Middels leuke plaatjes. Zoals deze van Baby Rexha samen met Faithless. Hier is de New Religion op Radio 80.

0: Baby Rexha. Oud-Fatalist, hoog in het vaandel. Is een paar jaar geleden onder ons, tussen ons uitgevallen. En New Religion is een nieuw uitgebrachte track vandaag. En hij is gaaf, laten we eerlijk zijn. En van nieuwe tracks gaan we naar een oude uit de jaren 90, begin 90. Van het album The Razor's Edge is hier van Easy Deasy. Een lekkere ruige Thunderstruck vanaf vinyl.
1: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl op Radio 80 in de Good Afternoon Show.

0: This is mine! Get off! No way! Hey!
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Mijn laatste rustplaats vind je op een ereveld in Bergen op veld 1, rij E, nummer 23. Met op de grafsteen mijn naam, Peter Kouwen. Wie was Peter Kouwen? Een goede vraag. Wie was ik eigenlijk? Ik was best een serieuze jongen. In het boekje Geef ze een gezicht geeft Yvonne Bos Eijsen jonge jongens een gezicht en als het ware een stem. Op de algemene begraafplaats in Bergen vind je het indrukwekkende veld met de identieke grafstenen voor heel veel jonge jongens.

Hij is gewoon leuk, hè, deze. Tijdie Mie gehoord op de radio. Lina, een one-hit wonder uit de jaren 90 en Satellite. Om 9 minuten voor alle 5 in de Good Afternoon Show. Tijd om een rustpuntje in te lassen. Schenk jezelf nog even een kopje koffie in. En geniet van Elvis Costello met zijn versie van She.

0: Afternoon Show. Tot zo, na de break en headlines.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
2: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu een dikke 50 kilometer file. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn heb je 10 minuten vertraging tussen Zaandam en Purmerend. De A9 naar Alkmaar. Daar loopt het vast tussen Batuverdorp en Beverwijk Oost. Er staat 15 kilometer door een ongeluk. Oponthoud is een half uur. De linkerrijstrook is dicht. En door een vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog rijden er nu geen treinen tussen Weesp en naar de Bussum en tussen Weesp en Almere. Volgens de spoorwegen gaat dat tot ongeveer 16:45 duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Eerugewaard zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde woensdagmiddag rond 14:30 op de Van Veenweg. Op een oversteekplaats botste de auto op de scooter. Door de klap raakte de scooter zwaar beschadigd. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet ernstig gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het is voorlopig verboden om aan te meren bij het Pannenkoekeiland in het Uitgeestermeer. Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer heeft een aanmeerverbod uitgevaardigd omdat de beschoeiing in slechte staat verkeert. Dat kan voor onveilige situaties zorgen. Daarom is het voorlopig verboden om bij het eiland dat in de buurt ligt van Klein Dorregeest in Uitgeest aan te meren en om het eiland te betreden. Dinsdagmiddag werd de brandweer van Castricum opgeroepen voor een woningbrand aan de Weberstraat. Omdat de brand mogelijk was doorgeslagen vanuit de keuken naar het inpandige ventilatiesysteem, werd ook een hoogwerker opgeroepen. Bij de woning was een tijdje rook zichtbaar die vanaf de eerste etage en de zolder leek te komen. Er is niemand gewond geraakt. Wat er precies in brand heeft gestaan, wordt nog onderzocht. Dinsdagavond is aan de Klarengoedweg in Noord-Schouwoude een auto in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur wel onder controle. Maar de auto brandde toch helemaal uit. Men moet als verloren worden beschouwd. Niemand raakte gewond bij de brand. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Een bergingsbedrijf heeft het wrak naar onderzoek weggehaald. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Creole en de Coconuts met deze plaat Stool Pigeon. Later hadden ze onder andere Annie, I'm Not Your Daddy. Dat was ook een hele grote hit van hun. Het is 5 minuten over 4:30 geworden. Je luistert naar de Good Afternoon Show. Tijd om te luisteren naar Chef Special. It is If Not Now, Then When.
1: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.

De Isley Brothers samen met Ronald Isley en Mr. Big en Contagious. Mooie plaat om weer eens terug te horen. We gaan richting Zweden. Gaan we doen met Ace of Base. Hier is Don't Turn Around in the Good Afternoon Show. I will survive without you.

Adele en de Chasing Pavements, wat een mooie plaat is dat. Bracht de tijd alweer op 10 minuten voor 5 in de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag bij Radio 80. De Break de Week Show kunnen we wel zeggen. De zaag gaat weer door de week heen. We gaan weer richting het weekend en dat vieren we met mooie plaatjes. Zoals deze van Swing and Sister uit 1987. Hier is Breakout.

0: gek.
1: Little Kleine samen met Samuel Welten en Maak me nou niet gek. Nou ja, zo is het niet anders. Het is bijna 5 uur geworden. Dat betekent dat we zometeen het nieuws in gaan starten. Niet alvorens we geluisterd hebben naar een plaat van Foster the People. Een beetje vreemd, maar hij is wel erg lekker. Hier is de Pump Up Kicks. Ik spreek je zometeen na het nieuws van 5 uur.

langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers.

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat 45 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A9 richting Alkmaar heb je tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel 20 minuten extra nodig. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De N202 van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de A22 staat 3 kilometer en dat kost je 10 minuten extra. En tussen Weesp en naar de Bussum en tussen Weesp en Almere rijden nog steeds geen treinen door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dit gaat tot ongeveer 17:45 duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Good afternoon met Bart.

Tina Turner in deel 2 van de Good Afternoon Show met The Best. Het is even na 5 uur, wat zeg ik, 10 minuten over 5. En we gaan tot 6 uur voor jou alleen maar leuke plaatjes draaien om jouw werkdag prettig af te sluiten. Zoals deze van Bruno Mars, hier is I Just Might. Blijf lekker luisteren, tot aan 6 uur op deze woensdagmiddag.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mijn laatste rustplaats vind je op een ereveld in Bergen op veld 1, rij E, nummer 23. Met op de grafsteen mijn naam, Peter Kouwen. Wie was Peter Kouwen? Een goede vraag. Wie was ik eigenlijk? Ik was best een serieuze jongen. In het boekje Geef ze een gezicht geeft Yvonne Bos Eijsen jonge jongens een gezicht en als het ware een stem. Op de algemene begraafplaats in Bergen vind je het indrukwekkende veld met de identieke grafstenen voor heel veel jonge jongens.

George Michael, ja, bekend geworden in de band Wham. En toen werd er een beetje lacherig over gedaan. Maar ja, was niet zo heel serieus allemaal samen met Andrew Ridgeley. Maar later ging hij solo verder en onder andere deze plaat Spinning the Wheel. Toen kwamen we er met z'n allen achter wat voor mooi stemgeluid deze man had. Helaas is hij niet meer onder ons, maar gelukkig hebben we de platen nog. En die draaien we graag bij Radio 80 voor de Kust en Duimstreek. Zeker op deze woensdagmiddag. Dat geldt ook voor de volgende. We gaan naar 1978 toe. Toen hadden we daar Roxy Music met Brian Ferry als leadsinger. En hier is Love is the Drug.

0: Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Knoopend Burgerveen staat 5 kilometer file. Door een auto met pech zijn 3 rijstroken dicht en dat kost je nu 25 minuten extra. Op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de A22 staat 4 kilometer. En dat oponthoud is een half uur. En de N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de A22 10 minuten extra. En tussen Weespen naar de Bussum en Weespen en Almere rijden nog steeds geen trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Zwembad De Beek in Bergen heeft een nieuwe licentie voor het zwemonderwijs dat daar gegeven wordt. Landelijk worden de voorwaarden voor zwemlessen continu aangescherpt. En dit jaar kwamen daar ook nieuwe richtlijnen voor het onderdeel survival zwemmen bij. Medewerkers van Zwembad De Beek hebben daarom een extra cursus gevolgd en inmiddels is de licentie toegekend. Het is volgens het zwembad belangrijk om altijd te blijven vernieuwen. De politie heeft dinsdagnacht 5 mensen aangehouden die worden verdacht van een inbraak in een bedrijfspand in Schorreldam. 2 inbrekers werden dinsdagavond al op heterdaad betrapt, maar 3 mannen vluchten weg. Ze werden opgespoord dankzij de drone van de politie en een politiehelikopter. Bij de aanhouding werd een politiehond ingezet. 1 verdachte raakte daarbij gewond. De 5 verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de Reuzenpandasingel in Herugowaard. Een scooterrijder had tijdens het rijden de stoeprand geraakt, verloor de macht over het stuur en botste daarna tegen een auto die net langs reed. De scooterrijder raakte bij het ongeval niet gewond, maar is ter plaatse wel gecontroleerd en behandeld door ambulancepersoneel. Hondenbezitters in recreatiegebied Geesmerambacht krijgen een beloning als ze hun hond aanlijnen. BOA's delen gratis bonnen uit voor een hondenwasstraat om mensen op een positieve manier te bewegen om zich aan de regels te houden. Sinds april geldt weer een aanlijnplicht in het Geesmerambacht. Het recreatieschap laat weten dat steeds meer baasjes hun hond aan de lijn houden en dat het aantal overtredingen afneemt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Machine, David Guetta, samen met Elva Phil en Eva Max. En Forever Young, om 6:05, hier in de Good Afternoon Show. Op deze woensdagmiddag 6 mei van het jaar 2026. Bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Wij gaan jouw dag prettig afsluiten met fijne muziek. Zoals deze van Ricky Martin. Deed het ooit met Mea. Dat resulteerde in Private Emotions.

Charles en Eddie, New York City, Can You Believe This City? Mooie plaats, tijd niet meer gehoord op de radio. Dan pakten we hem weer even bij in de Good Afternoon Show. Om jouw geheugen weer eens even lekker op te frissen. Ik had ook voor de volgende, die is van Nelly Furtado. Dit is All Good Things Come to an End. In de Good Afternoon Show, bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren, zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Batuverdorp en Hoofddorp 10 minuten vertraging. De A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp voor het knooppunt De Hoek een kwartier vertraging. En op de ringweg van Amsterdam de A10 West naar de A10 Zuid tussen Amsterdam-West en knooppunt Watergraafsmeer doe je er een kwartier langer over. Er zijn 2 rijstroken dicht.
6: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Basics. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands. Interviews met de bandleden. Of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor knooppunt Burgerveen nog 5 minuten vertraging. De A8 Amsterdam-Zaanstad bij Koog aan de Zaan. Zaanstad-Koog, 5 minuten extra. En op de ringweg van Amsterdam, de A10 Zuid naar de A10 Oost, heb je tussen Oud-Zuid en Watergraasmeer een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Herengewaard zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde woensdagmiddag rond 1:30 op de Van Veenweg. Op een oversteekplaats botste de auto op de scooter. Door de klap raakte de scooter zwaar beschadigd. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet ernstig gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie heeft dinsdagnacht 5 mensen aangehouden die worden verdacht van een inbraak in een bedrijfspand in Schorldam. 2 inbrekers werden dinsdagavond al op heterdaad betrapt, maar 3 mannen vluchten weg. Ze werden opgespoord dankzij de drone van de politie en een politiehelikopter. Bij de aanhouding werd een politiehond ingezet. 1 verdachte raakte daarbij gewond. De 5 verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De zeldzame witsnuitdolfijn die zondag aanspoelde in Egmond aan Zee heeft de eerste nacht in de opvang overleefd. Dat meldt SOS Dolfijn. Het dier heeft de naam Albi gekregen en wordt dag en nacht verzorgd in de opvang in Annapolona. Hoe het met het dolfijn afloopt is nog niet helemaal duidelijk. Onderzoekers weten nog niet waarom het dier strandde. De komende dagen wordt gekeken of Albi ziek is en of hij sterk genoeg is om verder te herstellen. Vrijwilligers van de Rommelmarkt op de Ontmoetingskerk in Herengewaard krijgen hun parkeerboetes niet kwijtgescholden. Tijdens de jaarlijkse markt werden 9 bekeuringen uitgedeeld voor fout parkeren. Volgens de gemeente stonden auto's op de stoep en in het groen. Vrijwilligers vinden de bekeuringen onbegrijpelijk, omdat de markt geld inzamelt voor goede doelen. De gemeente benadrukt dat de parkeerregels ook tijdens evenementen gelden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is, maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
1: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. In Eerugewaard zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde woensdagmiddag rond 1:30 op de Van Veenweg. Op een oversteekplaats botste de auto op de scooter. Door de klap raakte de scooter zwaar beschadigd. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet ernstig gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het is voorlopig verboden om aan te meren bij het Pannenkoekeiland in het Uitgeestermeer. Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer heeft een aanmeerverbod uitgevaardigd omdat de beschoeiing in slechte staat verkeert. Dat kan voor onveilige situaties zorgen. Daarom is het voorlopig verboden om bij het eiland dat in de buurt ligt van Klein Dorregeest in Uitgeest aan te meren en om het eiland te betreden. Dinsdagmiddag werd de brandweer van Castricum opgeroepen voor een woningbrand aan de Weberstraat. Omdat de brand mogelijk was doorgeslagen vanuit de keuken naar het inpandige ventilatiesysteem, werd ook een hoogwerker opgeroepen. Bij de woning was een tijdje rook zichtbaar die vanaf de eerste etage en de zolder leek te komen. Er is niemand gewond geraakt. Wat er precies in brand heeft gestaan, wordt nog onderzocht. Dinsdagavond is aan de Klarengoedweg in Noord-Schouwoude een auto in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur wel onder controle. Maar de auto brandde toch helemaal uit. Men moet als verloren worden beschouwd. Niemand raakte gewond bij de brand. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Een bergingsbedrijf heeft het wrak na onderzoek weggehaald. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
1: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is de woensdagavond.

0: De Cool and the Gang met Fresh op Radio 80. Een heerlijk plaatje die ze in de jaren 80 hebben geschreven dus.
1: Het is weer woensdagavond, 8 uur. Tijd voor de lekkerste muziek in de woensdagavondshow op Radio 80.
0: Het is 6 mei geworden van het jaar 2026. En na een weekje vakantie vorige week zijn we weer fris en fruitig terug met de woensdagavondshow. We zijn tot en met 10 uur vanavond voor je in de weer. Met muziek en informatie uit de regio. Kortom, laten we gewoon lekker snel beginnen met deze van de band Direct. Hier is de nieuwste plaatje die ook weer in de top 40 staat. Hier is de plaat Won't Fall.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoop Agenda. Bioscoop Agenda.
1: In filmpje Justine Bergen draait de film Midwinter Break. In Midwinter Break maken een man en vrouw al decennia lang samen een korte vakantie naar Amsterdam. Wat begint als een rustige reis verandert langzaam in een confrontatie met onverwerkte gebeurtenissen uit hun verleden. Tussen gesprekken, stiltes en omwegen door wordt duidelijk hoe herinneringen blijven doorwerken. Het firma zit ook maar draait je van Orphan. Het stel Kate en John heeft recentelijk hun baby verloren en ze adopteren het 9-jarige meisje Esther. Ze blijkt echter niet zo onschuldig als ze aanvankelijk blijkt. Bij thuiskomen vinden er namelijk vreemde gebeurtenissen plaats. Kate probeert hun gezin te beschermen. Hij draait nog in het firma's in Alkmaar op donderdag 7 mei om 4 uur 's middags. Vrijdag 8 mei om 9:15. Zaterdag 9 mei om 4:30. En zondag 10 mei om 3:15 's middags.

Uit eigen bodem, de scene en de plaat blauw op Radio 80. Tijd nu voor een bandje die oorspronkelijk uit Ierland vandaan komt, oftewel Schotland. De band Snow Patrol. Ze bestaan uit voorman Gary Lightbody, Johnny McDead en Nate Connolly. En vanaf 2023, de maand september, gaat de band als trio door zonder Quinn en Wilson. En ze hebben oorspronkelijk gewerkt vanuit Dundee, maar nu dus vanaf Glasgow. En hier zijn ze met de plaat Shut Your Eyes.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hè.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van de Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Het risico op een duinbrand is de afgelopen dagen flink afgenomen. Dat is te danken aan enkele regenbuien de afgelopen dagen. De veiligheidsregio hield vorige week rekening met een hoog risico op natuur- en duinbranden in het Noord-Hollands Duinreservaat en de Schorrelse Duinen. Daarom zaten de brandweerkorpsen van Castricum en Bergen afgelopen vrijdag overdag preventief op de kazerne. Dat is deze week niet nodig, maar de brandweer blijft wel waakzaam. In Eerugewaard zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde woensdagmiddag rond 1:30 op de Van Veenweg. Op een oversteekplaats botste de auto op de scooter. Door de klap raakte de scooter zwaar beschadigd. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet ernstig gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Zwembad De Beek in Bergen heeft een nieuwe licentie voor het zwemonderwijs dat daar gegeven wordt. Landelijk worden de voorwaarden voor zwemlessen continu aangescherpt. En dit jaar kwamen daar ook nieuwe richtlijnen voor het onderdeel survival zwemmen bij. Medewerkers van Zwembad De Beek hebben daarom een extra cursus gevolgd en inmiddels is de licentie toegekend. Het is volgens het zwembad belangrijk om altijd te blijven vernieuwen. Hondenbezitters in recreatiegebied Geesmerambacht krijgen een beloning als ze hun hond aanlijnen. Boa's delen gratis bonnen uit voor een hondenwasstraat om mensen op een positieve manier te bewegen om zich aan de regels te houden. Sinds april geldt weer een aanlijnplicht in het Geesmerambacht. Het recreatieschap laat weten dat steeds meer baasjes hun hond aan de lijn houden en dat het aantal overtredingen afneemt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Op dinsdag 20 mei organiseren de buurtsportcoaches van de gemeente Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Bergen en Heiloo gezamenlijk een bijzondere fietstocht in het kader van de landelijke doortrapweken. Tijdens dit zogeheten cultuurrondje combineren deelnemers beweging met het ontdekken van historisch erfgoed in de regio. In totaal kunnen er maximaal 120 deelnemers mee fietsen, verdeeld over 4 groepen. Vanuit verschillende startpunten in de regio vertrekken de groepen om 10 uur 's ochtends voor een afwisselende route langs kust, duinen en landgoederen. De fietstocht staat niet alleen in het teken van gezond en veilig blijven fietsen op latere leeftijd, maar ook van ontmoeting en cultuur. Onderweg genieten de deelnemers van een koffiestop en een gezamenlijke lunch, gevolgd door een rondleiding op een bijzondere erfgoedlocatie. De deelnemers uit Uitgeest, Castricum en Heemskerk fietsen naar landgoed Nijenburg in Heiloo, waar zij een rondleiding krijgen van de historische vereniging Heiloo. De deelnemers uit Heiloo en Bergen fietsen naar kasteel Assenburg in Heemskerk, waar de historische kring Heemskerk de rondleidingen verzorgt. Door het programma op te delen en groepen te laten wisselen tussen lunch en rondleiding krijgt iedere deelnemer een complete en gevarieerde ervaring. De fietstocht maakt deel uit van landelijke doortrapweken, een initiatief dat zich richt op het stimuleren van veilig fietsen tot op hoge leeftijd. Doortrappen helpt senioren langer gezond, zelfstandig en mobiel te blijven. IVN-gids Jos Bos leidt op zondag 10 mei een duinwandeling van ongeveer 2 uur door de duinen van Bergen aan Zee. Deelnemers maken kans op bijzondere natuurwaarnemingen. Mogelijk zijn gierzwaluw, boomleeuwerik en fietjes te horen. Of is de duinhagedis te spotten? Ook vlinders kunnen opduiken in de lentezon. Tijdens de wandeling staat Bos ook stil bij het al dan niet verwijderen van bomen ter bevordering van de biodiversiteit. Deelnemers zien en ervaren dat ter plekke. De wandeling start om 9:15 ochtends bij de kruising Elzenlaan 6.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: Al 59 jaar gaat het Cabaretfestival ieder theaterseizoen op zoek naar de nieuwste cabarettalenten van Nederland en Vlaanderen. De drie acts die de finale weten te halen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag kunnen zich nu presenteren in vele theaters in het land. Maaike Dirkje Hop, Joren van Dam, Jannes Laven zijn uitgeroepen tot finalisten van de Cabaretten 2025. Waarbij Maaike Dirkje Hop er vandoor ging met zowel de jury als de publieksprijs. Deze nieuwe generatie cabaretier staat op zaterdag 23 mei op het podium van de Beun in Heiloo.

Superstition van de band Europe. Hey, ik spreek je zo meteen weer. Aan de andere kant van het nieuws van 9 uur ben ik weer bij je terug met uur 2 van de woensdagavondshow.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
2: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Dit is de woensdagavondshow op RTV 80.

dacht, laat ik gewoon weer eens een instrumentaal nummertje voor je uitzoeken. Is leuk, toch? Dat dacht ik, van Jen Hammer. Uit de cd-speler voor je gedraaid hier in de studio. Welkom terug. Dit is het tweede uur van de woensdagavondshow. Op jouw woensdagavond. Even over de geworden. En we gaan weer heerlijke muziek draaien. Deze maakt je ook heel vrolijk, hoor. Van Son Milieu, Dark Before.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In Sienbergen draait de film The Sheep Detectives. In deze grappige familiefilm speelt Hugh Jackman een herder genaamd George, die zijn geliefde schapen iedere avond voorleest uit detectiveboeken. George gaat ervan uit dat ze hem niet begrijpen. Maar als een mysterieus voorval het leven op de boerderij op zijn kop zet, moeten de schapen in de rol van detective kruipen. Hij draait nog in filmtheater Sienbergen. In het film is ook maar draait de film Father, Mother, Sister, Brother. In Father, Mother, Sister, Brother brengt Jim een intiem familieportret waarin stilte, verwijt en melanologie zich opstapelen tijdens een weekend vol confrontaties. Vier volwassen kinderen keren terug naar het ouderlijk huis en worden gedwongen hun verleden onder ogen te zien. Het draait nog op donderdag 7 mei om 3:30 middags. Vrijdag 8 mei om 3:50 middags. Zaterdag 9 mei om 15:45. En zondag 10 mei om 13:00 middags in Filmhuis in Alkmaar.

0: De Mr. himself, ook wel bekend als leadzanger van de band Take That. Je hoorde natuurlijk Robbie Williams. En de plaat Come Undone. Tijd voor een recent DJ-duo. Hier zijn ze, Lucas en Steve en die band.
1: End of the night. I put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

Bob McCartney en The Hope of Deliverance op Radio 80. Echt zo'n plaatje die vroeger veel gedraaid werd op die bekende radiozenders, weet je wel. En eigenlijk nog steeds, maar ook op Radio 80 draai hem gewoon nog. We gaan even relaxen, dus pak een kopje koffie bij, want hier is Mika.

0: Maakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De formatie in Bergen gaat verder zonder winnaar van de verkiezingen Ons Dorp. Kieslokaal, ProBergen, D66, CDA en VVD hebben 2 informateurs benoemd die de komende weken werken aan een akkoord. Dat zijn Pieter Kors, oud-wethouder in Den Helder, en oud-staten- en Kamerlid Martijn Bolkestein. Ons Dorp, goed voor 7 van de 21 raadzetels, stelde volgens de partij te hoge eisen, waaronder 3 wethoudersposten. Die partij belandt daardoor in de oppositie. In Eerugewaard zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde woensdagmiddag rond 1:30 op de Van Veenweg. Op een oversteekplaats botste de auto op de scooter. Door de klap raakte de scooter zwaar beschadigd. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet ernstig gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie heeft dinsdagnacht 5 mensen aangehouden die worden verdacht van een inbraak in een bedrijfspand in Schorldam. 2 inbrekers werden dinsdagavond al op heterdaad betrapt, maar 3 mannen vluchten weg. Ze werden opgespoord dankzij de drone van de politie en een politiehelikopter. Bij de aanhouding werd een politiehond ingezet. 1 verdachte raakte daarbij gewond. De 5 verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De zeldzame witsnuitdolfijn die zondag aanspoelde in Egmond aan Zee heeft de eerste nacht in de opvang overleefd. Dat meldt SOS Dolfijn. Het dier heeft de naam Albi gekregen en wordt dag en nacht verzorgd in de opvang in Annapolona. Hoe het met het dolfijn afloopt is nog niet helemaal duidelijk. Onderzoekers weten nog niet waarom het dier strandde. De komende dagen wordt gekeken of Albi ziek is en of hij sterk genoeg is om verder te herstellen. En tot zover het nieuws uit de regio.

zon. Pommelie en Thijs en de Atlas. Tijd voor de Stranglers. Het is een Britse popgroep. Maar ze heten niet de Stranglers vanaf het begin. Nee, aanvankelijk noemden ze zich de Guildford Stranglers. Dat kwam omdat ze opgericht zijn in Guildford, midden in de jaren 70. En hier zijn ze met het plaatje Golden Brown. Leuk om weer eens te horen op je radio.

If you love somebody, set them free. Door dit band Sting op Radio 80. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was hem weer, de Woensdagavondshow. Voor de datum 6 mei van het jaar 2026. Ik wens je een mooie dagen toe, een mooie week toe. En ik spreek je aankomende vrijdagmiddag gewoon weer in de Good Afternoon Show.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
3: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
2: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Strandpaviljoen De Zilvermeeuw staat stil bij een bijzonder moment. Wat in 1960 begon als een kleine campingwinkel, groeide 6 jaar later uit tot een vertrouwde paviljoen aan zee waar generaties samenkomen. Nu bestaat het paviljoen 60 jaar. Een bijzonder jubileum voor het familiebedrijf uit Egmond aan Zee.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De formatie in Bergen gaat verder zonder winnaar van de verkiezingen Ons Dorp. Kieslokaal, ProBergen, D66, CDA en VVD hebben twee informateurs benoemd die de komende weken werken aan een akkoord. Dat zijn Pieter Kors, oud-wethouder in Den Helder, en oud-staten- en Kamerlid Martijn Bolkestein. Ons Dorp, goed voor 7 van de 21 raadzetels, stelde volgens de partij te hoge eisen, waaronder 3 wethoudersposten. Die partij belandt daardoor in de oppositie. Een motorrijder is woensdag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Nieuwegein. Dat gebeurde in de Flemmingstraat op bedrijventerrein Zandhorst. De motorrijder moet van de weg zijn geraakt en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de gevel van een bedrijfspand. Daarbij raakte de bestuurder van de motor bekneld. De brandweer moest eraan te pas komen om hem te bevrijden. Het slachtoffer ging daarna met spoed per ambulance naar het ziekenhuis. Het is voorlopig verboden om aan te meren bij het Pannenkoekeiland in het Uitgeestermeer. Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer heeft een aanmeerverbod uitgevaardigd omdat de beschoeiing in slechte staat verkeert. Dat kan voor onveilige situaties zorgen. Daarom is het voorlopig verboden om bij het eiland dat in de buurt ligt van Klein Dorregeest in Uitgeest aan te meren en om het eiland te betreden. Vrijwilligers van de Rommelmarkt op de Ontmoetingskerk in Nieuwegein krijgen hun parkeerboetes niet kwijtgescholden. Tijdens de jaarlijkse markt werden 9 bekeuringen uitgedeeld voor fout parkeren. Volgens de gemeente stonden auto's op de stoep en in het groen. Vrijwilligers vinden de bekeuringen onbegrijpelijk omdat de markt geld inzamelt voor goede doelen. De gemeente benadrukt dat de parkeerregels ook tijdens evenementen gelden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: In Lisette pakt uit Bea Polsdag. Bea.
1: Hallo Lisette, hallo.
0: Welkom weer in de uitzending. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dank je voor de
0: uitzending. En de laatste keer hadden we het over de wandelingen die je ging organiseren. En inmiddels is het zover.
1: Ja,
0: hoe lang? We zijn gestart.
1: Ja, leuk, hartstikke leuk. Wel wat aanmeldingen gebruiken, dat is op zich geen enkel probleem. Maar het is leuk, leuke mensen. En iedereen vindt het gewoon prettig om toch een beetje achter de deur te hebben om met elkaar te wandelen. Want iedereen weet wat er goed is voor je gezondheid. En dat inderdaad je bloedsuikerspiegel zakt, dat je bloeddruk gaat omlaag daardoor. Dus het is gewoon heel goed voor je gezondheid. Alleen om de regelmaat te vinden om elke keer te gaan wandelen. Dus dat doe je in je eentje toch wat minder makkelijk dan met elkaar.
0: Ja, dus het is ook nog gezellig ook, toch?
1: Daarom, daarom. Ja. En in de ochtendgroep hebben we dan ook de gelegenheid om na afloop bij de Alkenaar een kopje koffie te drinken. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja, rustig even zitten en nog even nakletsen met elkaar.
0: Ja, fijn is dat. En mochten mensen aan willen sluiten, waar kunnen ze dan aanmelden?
1: Ze kunnen sowieso bij mijn website kijken. Anders bij de Nationale Wandeluitdaging.nl.
0: Met jou. Beapols is jouw website, hè?
1: Ja, beapols.nl is mijn website. En anderhalf Nationale Wandeluitdaging.nl. En dan kijk je in de regio voer je postcode in. En dan zie je waar wandelgroepen zijn, zeg maar, door heel Nederland.
0: Ja, leuk. En we bellen ook nog even, omdat je ondanks de dadel, met de dadel weer in de weer bent geweest in de keuken.
1: Ja, klopt. Ja, zeker. Dat is altijd een recept wat ik vaak maak met de kooklessen op de basisschool. En dat is, heel veel kinderen kennen wel dadels, maar niet heel veel mensen maken er echt iets mee. Dus meestal gewoon, je eet een kant-en-klare dadel en that's it. En je hebt bij de toko, kun je hele leuke, tenminste, lekkere dadelpasta kopen. En dat koop je dan per kilo. En dan heb je eigenlijk voor een paar euro, heb je een kilo dadelpasta. En daar kun je heel leuk snoepjes van maken, maar dan natuurlijk gezondere snoepjes dan je normaal gesproken in de supermarkt ook.
0: Ja, heerlijk. En hoe viel het in de smaak?
1: Ja, lekker. Zeker. We hebben ze heerlijk opgegeten. En ik had voor mezelf ook meteen even weer een voorraadje gemaakt. Het is gewoon lekker, want die kun je best wel een tijdje in de koelkast bewaren in een bakje. En dan kun je af en toe, als ik dan een beetje trek heb, dan pak ik lekker een dadelsnoepje.
0: Ja, lekker. En ook lekker bij de thee bijvoorbeeld, hè? Of als,
1: En dan neem ik er één of twee, weet je wel. Dat is ook niet zo ramp als je er twee neemt.
0: Nee, daarom.
1: Nee.

0: We gaan binnenkort Turkse pizza maken. Dus dat zijn altijd leuke recepten. We gaan nog een keer noedels maken. Dus we proberen een beetje gevarieerd. Ja. Een beetje de keuken, een beetje de niet-Nederlandse keuken. Van cultuur gewoon wat van proberen en proeven.
1: Goed zo. Leuk ben je. Vinden ze het leuk, de kinderen, leerlingen?
0: Ja. Ja, zeker. En het leuke is ook, we hebben 8 weken de tijd. Hè? Dus je kunt ook even aan elkaar wennen. Want als je 1 keer binnenkomt, dan is alles iets vreemd. En de kinderen zijn vreemd. Dus...
1: Ja.
0: En nu kun je een beetje aan elkaar wennen. Dus we beginnen met een simpel recept. En dan bouwen we het een beetje op. En dan gaan ze ook steeds meer groentes gebruiken. En dan hebben ze zoiets, oh ja, maar die groente lust ik niet. Of dit of dat. Maar goed, dan maak je daar een Turks pizza. En dan ineens lusten ze het toch wel.
1: Ja, en dan gaat het weer een beetje de goede kant op. Hè? Krijgen ze toch de goede voeding binnen, maar dan net even met een twist.
0: Nou ja, precies. Maar op een speelse manier geven het ze die ingrediënten dan mee. En ik vertel ondertussen iets over waarom het zo gezond is. Of welke vitamine erin zitten. Of dat soort
1: dingen. Ja, helemaal goed.
0: Ja, dus dat is leuk. Dus gewoon leuk bezig.
1: Ja, nou. Bpols.nl is jouw website en daar deel je ook. Ja. En op Facebook hè, deel je ook het een en ander af en toe zie ik voorbij komen. Dus dan,
0: Instagram. En daarna heb ik natuurlijk nog gewoon mijn praktijk waarin ik mensen bepaald met overgewicht.
1: Ja.
0: Dat doe ik ook.
1: Je bent lekker bezig.
0: Zeker, zeker. En ik heb er nog steeds plezier in. Dat is het leuke.
1: Dat is het leuke inderdaad. Hè? Dat, ja. Als je er nog steeds plezier in hebt en een dankbaar en goede, fijne mensen ook om je heen, dan is het nog steeds leuk om te doen.
0: Zeker. En goede resultaten behalen, daar word je ook blij van. Ja. Want het is ook leuk als je ziet dat mensen er iets aan hebben.
1: Ja.
0: Dus dat gaat nog steeds hartstikke goed.
1: Nou.
0: Ben je... 9 jaar.
1: Ja, zeg het maar.
0: Ik zit in mijn 29e jaar.
1: Wow. Dat is dus volgend jaar een feestje, hè, denk ik dan.
0: Leven van 30 jaar praktijk. Ja.
1: Goed zo. Nou, hopelijk nog lang genieten met jou.
0: Ja, zeker. Zo is het. Hey, dank je.
1: Jij ook weer. Hartelijk dank. En we spreken elkaar weer.
0: Joeroe.
1: Okay,
0: doei.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken. En mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. Sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei. De dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.